Ik zei dat wat Romein heil. Kijk eens jong, het is wel met mijn soul. Hoe je kijk eens jong, help me make it through the night.

0: a visitar recientemente Huis 73, un centro innovador que combina biblioteca, cultura, educación y espacio creativo para comunidades de un edificio histórico completamente renovado. Pues a conversar con Nan Van Schelden, director de Huis 73.
1: Ja, deze plek is net nieuw. Een historische gebouw, 8000 vierkante meter, hebben een plek gemaakt voor cultuureducatie, voor amateurkunst en voor de bibliotheek. En die is eergisteren geopend en iedereen vindt het fantastisch. Dus ik ben heel blij daarmee. Deze plek, daar stimuleren we de geletterdheid. We leren muzieklessen, we vragen kritisch wat er aan maatschappelijke ontwikkelingen gebeurt. We denken na met z'n allen en ik denk dat dat heel belangrijk is in deze samenleving op dit moment. Want we hebben met z'n allen toch creatieve denkers, cultuurverbinders nodig. Moet je goed voor kunnen lezen, je moet er de verbeeldingskracht voor kunnen ontwikkelen. Hebben we allemaal overal nodig en daar is deze plek voor bedoeld.
2: Om alles klaar te hebben.
1: We hebben... Vier jaar geleden, de gemeenteraad heeft toen het geld ter beschikking gesteld. We zijn hier 2 jaar is hier de aannemer de baas geweest. En zijn wij weg geweest. Ja, lijkt me een schitterend idee. Ik denk dat het voor iedere community heel verbindend kan werken om plekken te hebben waar je samen kunt werken aan verschillende dingen.
3: Ja, ik denk dat het heel goed gegaan is. We hebben 2 jaar, Nan zei er net ook iets over, 2 jaar planontwikkeling gedaan met architecten en constructeurs en installatieadviseurs. Gewoon het goede plan bewaken om de visie van Huis 73 naar een gebouwontwerp te vertalen. En vervolgens 2 jaar lang met een aannemer dat ook nog van papier naar echte werkelijkheid te krijgen. En ik denk dat onze eerste indruk is nu dat het goed ontvangen wordt en de mensen er blij mee zijn. Dus dan zal het goed gegaan zijn, denk ik. Ik denk het begint met de visie van de gebruiker. Ik zelf vind altijd dat vastgoed, want het is gewoon vastgoed, moet en zo'n project, dat is geslaagd als het gebruik uiteindelijk goed faciliteert. En dat moet zo'n functie als Huis 73 zijn ding voor de stad kunnen doen en toegevoegde waarde voor de stad hebben. Dat is belangrijk, dus begin met de visie. Ja, en daarna is het een goede processturing. Je moet een goede architect erbij hebben, goede partijen hebben die dat plan uitwerken. En aldoor vanaf dag 1 die visie voor je blijven houden en met al je discussies en afwegingen die je in een planproces hebt steeds blijven denken, de keuzes die ik nu maak dragen die bij aan het eindresultaat wat we nodig hebben voor Huis 73 in dit geval. En dat is hier denk ik heel mooi gelukt.
2: Het is voor kinderen en grote mensen.
3: Het is voor kinderen, volwassenen, voor getalenteerde mensen, mensen die struggelen met leesvaardigheid, voor mensen die beginnen dementerend zijn of met armoedebestrijding, armoedehulp nodig hebben, tot mensen die gewoon geleerd zijn of studenten die hier zitten te leren voor college. Het is echt een huis voor iedereen. Dat is ook een van de hele toffe dingen aan aan deze functie. Met een kwaliteit waar je ook iedereen gewoon denk ik blij mag zijn, trots mag zijn dat hij hier gewoon kan zitten en studeren.
0: Segundo o primeiro-ministro Eyman, Huis 73 na Den Bosch está uma inspiração para o futuro de um edifício comunitário na Aruba.
4: Eu sou muito contente com a nossa explicação aqui. Peter, bedankt. Mevrouw Nun, bedankt voor op zondag om dit mooie gebouw open te maken voor ons, om daar doorheen te lopen en ook uw extensieve aandacht voor alle doelgroepen in de gemeenschap. Dat is ook bijzonder mooi, dus waarderen wij ook. En dat zal ook ons dienen als inspiratie als we denken aan onze MFA's die we nog moeten ontwikkelen voor een paar wijken op Aruba. Dat wij dat ook kunnen doen met verschillende doelgroepen die dit soort ruimtes nodig hebben, ook voor het lezen, maar ook voor het samenkomen. Dus bedankt daarvoor. Hoop ik agradecido con nuestra hay oportunidad aquí y avenos dabei con algo más de motivación. No saco de pasado también ahora con nuestro trabajo, con nuestro MFA, con nuestro arquitecto local, a diseñar hobby de aspecto de cuta, aspecto de interior, aspecto de afo, pero el tiempo también nos ha ayudado de una compañía específica en Holanda, que está experto de entrar, cual se llama Brede Scholen, que a mí no tiene una escuela, pero tiene más función. Y ahora no se va a edificio aquí. No se va a contar también, en la september kutana Groningen kuyama forum kutam beto un edificio bonita que ben for di e diferente edificio na aki e forma kun nato wordo organisa ku diferente actividad no se vai saca nos idea na tambe pa lo quata e seguinte MFA na come se bina ruba manera ma visa San Nicolás Dakota, Playa, in todo caso, nostra mira, questo di San Nicolás pronto, non si può cominciare, e sicuro, algún di aspetto, non conosco mira, a chi non si inganna di tre senatame.